0: Machimomotina Zizu 9 Namapinde Makumana Matandat. 16:46.
1: Kazanga Zimwe Kantulema Oye.
2: Kazanga Zimwe Kantulema Oye.